Te willen hebben een vrolijk weerzien. Te willen hebben een boot met een mast. Te willen hebben zo'n malse matras. Te willen hebben gehad. Te willen hebben bloeiende struiken. Goede goddelozen te willen hebben. Weten of planten kunnen voelen. Te willen hebben een bedoeling als planten of slak. Te willen hebben kunnen vliegen. Te willen hebben eigen vleugels. Te willen hebben vloer en dak.